0: Schnorken, als ik mijn jaren terug bevriet met een zeer schmakke man, plus niemals had ik dat gedacht wat ze niet geven kon. En je leier redene vriet ik mij hoog als een hoge wap. Hij looft mij alles wat ik deed en speelde met mijn sap. Wie weer een komende week bevriet wanneer ik er nu aan denk, no middag gang slank uitgestrakt, lag hij op een bank. Wat schoot mijn peter schreeuw ik los, mijn woord al meest beklemmen. Ne leier ze wies dat hier zich zo'n van modenschieters zusammen. Ne stieve waschlam, die den trek, de nees wie nu gans touw, hij waard en glood mij trillig aan, aber heier mat's nicht zo. Danach dan geries het alle uit, en maffler war ik kijpen, dat gaat van kalten leven af, ik feild na am verzeipen. Wat doe ik met mijn leven man, dat haupt en tuks plus tjorken? Nu stap ik mijn uren toe, wanneer hij aanvangt te snorken.
1: Na, wat, Gleis, hier zie ik dat bij die irgendeinen schwore Modeschieter schwande Schluppe des. Ik glaube, bij mij hier zie ik dat nog mal so, aber manchmal hier zie ik dat ook zo'n, wat mij nu vertelt. Zwan dort in Wirklichkeit noch ein bisschen schlammer können sein. Schnorche. Wann man bloß nur den Mensch kecke dat, dort laut je se so ja friedlich aus der Licht. Aber dort hier zieht da dann ein Traktor, wo die du hirsch. Die sitzt den Mensch der Leiche, der schlappt. Und der Traktor hat nicht allen Tiet über ein Ohrbett. Mol der dort schwor, mol sein dort dicke Stabes, wo dort gehen saht, und dann erst dort war er ein bisschen lüder, und jeder dort war er staller. Von dem, wo du schnorchet dort, hast du dort kein Trouble nicht. Ne schlappt ihr schließlich.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Obadja im Alten Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für das kleine Buch. Von der, wo wir seinen dort Obadja gegen Edom prophezeien, dat, und wir wollen seinen Worte einem Mitte erzählen, wie er, worum Gott an vernichten muss. Ich lade nun war alle ein, angeschaut zu bleiben in das Programm, zu seinen Wort, wie hier in der Karte Burg lehren können, besonders von der Edomite erzählen, worum Gott an vernichten muss. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bitte, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind nun zurück in das kleine Buch Obadja. Ich verleihe das vielleicht mal, als ich in das letzte Oude Testament Buch Malachi wird los, das sehr interessant ist. Gott sagt da, ich habe die Leif gehört, sagt der Herr Gott, und doch sei je, ein Wort hast du ans Leif gehört. Wie ist er nicht Jakob sein Bruder, sagt der Herr Gott, und doch ha ich Jakob Leif gehört, und Esau ha ich gehorst. Nu hier ist Wort, dat wie sicher in unseren Faststallen matte. Gott sei dort nicht von der Jungs Esau und Jakob aus der Jungs geboren wäre, und he sei dort auch nicht aus der jungen Männer wäre, und die beiden sehen miserablich Fehlschlag mucke. Esau de sein Geburtsrecht verachte, und Jakob wie an sich selbst sehr gewitzt, dacht he, wenst, und proud sein einer weich te gone. Da wir endlich nicht wort Janke für Gott in seine Wehe und Jakob aus er jünger wir. Und wann Gott auch gesagt hat, dass er den Segen soll haben, probt er den zu kriegen in ein anreichter Weich. Mit der Zeit gibt Gott an den in den reichter Weich, jo. Und vor dem, dass er dort tun kann, muss er nicht Jakob über Israel sein. Und Gott muss am seine Haft brechen, am Gehorsam zu machen. Und der Mann deed hinken, dat evriet van zijn leven. Hij wil loom. En wie fingen am jaren loten door in Egypte, wo hij zich lenen deed op zijn grondstak, op den hij zich zoveel jaren geleend had. Wils Gott had am schließlich betrokken kreeg, dat hij zich op dem Herr verloten wordt en ook deed. Aber während der tijd zeid hij niemals, dat hij Esau hasse deed. En hij zeid ook niet dat hij Jakob leef had. Aber nu, wann wir nur das letzte Buch im Oude Testament kommen, und einer ist eine große Nation von mehreren Millionen Menschen, und der andere ist auch eine große Nation, Esau. Und dort hat sich bewiesen, dass Gott Israel einen besonderen Weg gebracht hat durch die hunderte Jahre. Da sind in den ihrer Geschichte so eine Männer gekommen als Moses, Josua, und Samuel, und Doft, und Hezekia, und dann Nehemiah und Esra und so wieder und so wieder. Aber Esau, die Nation, die von ihm gekommen ist, ist eine gottlose Nation geworden und hat sich von Gott weggedreht. Aber was wir dort, dort hat betrachtet, dass Gott Esau in der Edom-Nation hasse deed. Das fängt mal, als wir taub wären, rede ich davon, dass wir dem Esau wollen eine ein Vergeltungsglas bechecken. Und wann eine Sohn dead, dann mocht ihr dort alles sehr viel geraten, wie sei ihr dort es abgeblust, geraten gemocht. Und eine steht dort da nu bloß ein Mann ist da nu eine große Nation. Und dann ist der Fehler viel besser zu sehen. Eine kann der Problem viel besser sehen. Wann ein Doktor wird aus den Menschen rutschnieder dead zum sehen, auf der Kräft ist, dann wird dort eine entkraftige Verrechterungsklasse bezeugt. Dort bloß so bezeugt, ohne dort mit zu helfen, das Gerate zu machen, wird ihnen nicht viel was sehen können. Aber wenn das Gerate gemacht wird, dann können sie sehen, was das ist. So sehen wir Esau hier nu. Und Esau ist nu Edom. Dort wird ungefähr dreimal erwähnt in 1. Mose. Und hier nu sehen wir diese große Nation, Edom. Aber was wir er sind, die so groß wir? Ik wil nu de tweede vers lezen, Obadja de tweede vers. Kijk, ik ha die kleine gemaakt, maak die nationen. Du bist zeer veracht. Dit weer gedaan te ene tijd een groot het volk. En zij dachten, wil ze zo groot worden, kon niets te aan passeren dat aan doorbrengen wordt. Aber zo als wie zijn worden, den wordt doorgebracht. Krijgt zo als God gezegd had, dat het passeren wordt, zo passeert dat ook. Dit is een profetie, dat dan als het gemaakt wordt, naar de toekomst kijkt. En waar wij nu zijn, is het in de vergangenheid, wist dat is al passeert. En wat weer dat? Naar de derde vers. Hij wordt het zegt. Dat staltet en dien hoort, haft die beschommeld. Du en de lache en de steiner woonst, dem zijn woning hoog is, die en zijn hoort zegt, wer kan mir afbrengen wat de eed? Also wat weer dat, voor wat God Adam hosse deed, en dat weer staltheid, hoogmoed. Ik weet nu dat veel van mijn heren worden nu zeggen, is dat alles? Hoogmoed is slim, aber dat is toch niet werkelijk zo slim, is het? Ik wil proeven een beetje te bewijzen hoe wie ze gaan als Christen een valse zin heeft en wat zin is. Wil we nu eenmaal zeggen dat ik van een Christ weet die een kerkelijk lid is en die zich egel bezopen deed en zijn vrouw slecht behandeld wanneer hij bezopen is. En ik nou die kwam en vroeg wat die kerk met hem doen zal. Mij zou duwens zeggen dat hij uit de gemeente zal gestapt worden en ik word daarmee instemmen. Nu, wel wil je maar zeggen dat ik die vertaald van een kerkelijk lied die een ambt houdt en die kerk en die gegrepen wordt als hij in een nacht een deel geld gestolen had van een stoer waar hij zich een nen gebroken had in een nacht. Ik zie me zeggen dat u wist zeggen dat die zal uit de gemeente gestapt worden en die zal gestroofd worden. Jo, en ik wil daarmee instemmen. Nu wil we maar zeggen dat ik van een man wist in het kerk, die zeer stalt en eigenzinnig weer zo stalt als een zich denken kon. Ik bedoel of u was zeggen dat dem zal uit de gemeente gestapt worden. Er was een Christen die een zeer wie ik het hoort ha, en die wilde zeggen dat de prediker zal zeggen gonen en met hem reden, en dat het aanrecht is stalt te zijn. O, maar dat is je niet zo'n slimme zaak. Dat is niet zo klaar te zijn als bezopen zijn, of stelen, of liegen. Maar wat die dat te bewonderen zijn, wanneer ik tot die zee dat bij God als stolt zijn, niet ratere zin is als bezopen zijn. Jo, de Bijbel heeft een deel te zeggen, wegen bezopen zijn, God deed dat verdomme. Dat weer een leid dat de oorzaak weer dat Israël vernicht wordt van haar land. Dat bracht dat grote koninkrijk Babylon ook dol. En mij is zo dat is nu ook zeer rief en veel nationen in de wereld. Maar werkelijk, bij God is stolt zijn, oor ja, als bezopen zijn, dat heeft te doen met ons dag voor dag leven. Dat is woord dat zo lade op je eer klinkt. Ons wordt hier een rechte inzicht gegeven van hoe euch stoltheid is. Dat is een van de oogste zinden. Dat is wat dem dievel drauf bracht van zijn hoge steed en ambt in hemel. Dat is wat dat de schrift verdomme deed, even al het andere. God heeft gezegd dat hij stoltheid host. En dat is wat de Edom koninkrijk er een probleem weer. God zegt dat hij Esau host wegen zijn stoltheid. Ik wil hier een paar schriften aanbrengen die dit weer duidelijk maken. De spreker schreef, zegt in het zesde kapitel de zestiende, met negentiende vers. Deze zes dingen deed de Heer God hosse, jo, zeven zijn aan en erklied. Stalte ogen, een liegende tong, hang de aanschuldigd bloed verjeten, en hoort dat deze weg plant, feit de pinig ranen en schoven nacht, en valse zeg de leges reed. En die aaneenigheid aanreden deed tussen breda. Zij wordt het eerste als dat de Heer hier erwähnen deed. Dat is stoltheid. Wanneer een man of de vrouw in het tjoekje neemt, en daar een arme mens zit en dan de nezende hecht heeft en aan de andere ziet voorbij, dat is oeje begat als bezopen zijn. O, bezopen zijn is ook zin, jo. O, bestald zijn is begat een grotere en oeiere zin als dat. God zegt ook dat hij zich tegen de stalte stalt. O, bejeft die nood tot de deemietje. Johannes zegt in 1 Johannes 2, 16, dat alles dat in de wereld is, dat stelt het leven, is niet van voren, maar is van deze wereld. Want er eigen woord is dat van die wil komt, dat is steltheid, en ook andere. God zegt ook in Sprüche 8, 13, dat dem Herr God zijn vorcht is dat bezit te hossen, en dan zegt hij dat hij steltheid en hoogmoed en den bezen waag, en de tong dat pochen deed, hossen deed. Daar zijn ze gewoon zo'n christen die zich pochen door met, dat ze zich bekeerd hebben. Dat is als wanneer die zou denken dat ze zoveel meer weet waren als andere mensen, dat de Heer zo dacht dat hij aanraden zal, wie ze zoveel weet zijn. Maar vriend, dat is bloos de God zijn genoeg, dat het evangelium wat aan ze komen is. Ik heb ook hier tot hier wo Christen en zeichnissen geeft haar en haar vertaald wat van een grote zin dat zij weren. Ik weet niet meer bader dat aan eenem zijn. Meenen zij dat ihre zeligheid zoveel meer weert is als andere eert, wil zij zo'n grote zin dat weren? Vriend, God zijn genoeg is to allem geeft. En een doont wo groot aan ze zin dat weren, oder niet? Dat is alles bloos der God zijn genoeg. Als een goof dat wij zijn geraad worden. Ik kan nog te pochen over God zijn genoeg, die mij is gegeeft worden. God zegt, hij heeft genoeg te zonen, die zich deemietje voor de Heer God. Stoltheid heeft een mens een trist, zijn zeichnis verdorven. Door is in onze tijd veel, dat te doen heeft met zingen en muziek spelen, als een weg en leven te maken. En dat is ook zo mijn Christen. Ik wil dat niet kritiseren, op een dag moet ik manchmal wonderen, wanneer ik dat hier en hoe dat gedaan wordt, wordt dat werkelijk van de Heer zijn eer gedaan? Oder hoeveel stoltheid is door mijn zoon? Ik wonder manchmal, ik moet dat toestonen. Paulus redt van met geld zelf en dieren steenen te boeren. Maar dan zegt hij ook, dat eenje Christen met halt en hei en stoppelboer. En hij wondert of door zonen zijn, die bloos een grote heihoepen worden ha, of de strohoepen worden ha, dat dat vier bij Jezus in rechterstoel verbrennen wordt. Ik vroeg die, des du die poche met wat de Heer die je geeft haft, aan te eren? Denkt die dat goed no, mijn vriend? God laat ons weten in Jesaja 14, 13 en 14, dat de zoten zijn hoger omt bij de Heer verloor, wil zij stelt wordt. De engel zegt, ik wou mijn troon hergestellen als de stierens. Ik wou zo zijn als de allerhechtste. En dan is door de geschicht van de Nebuchadnezzar. Hij weer stelt als kan zijn. Hij weer zo als een pijhoon. En zeed, als hij de stad Babylon daar zag, is dit niet de grote stad Babylon die ik geboet ha, voor mijn eer en heerlijkheid? En während hij nog reed, sloeg God aan met erzen, en hij moest voor 7 jaar met dat vee en vlekram wanken, en weer zo als een tier. Maar hij onerkende deed, dat God de allerhechtste is.

Nu mocht wer vragen, wat is stoltheid eindelijk? Wie wil een dat duidelijk maken? Hoort stoltheid is een stelling van dit leven dat behaupte deed dat wie ohne God leven kennen. Hier in Obadja, zo'n hoort stoltheid had deze edem nation wat doorgebracht dat God aan vernichten wordt. En dat wie rood zo als de ezer die zijn geboortsrecht verachte deed. Ze gaat daar in Isaac zijn huis, waar daar goed genoeg weer om eten, wil ezer leven en kampjes op haar. Dat je val aan mij als zijn geboortsrecht. Hij geeft nog stram voor God. En neem dat hij zijn geboortsrecht verachte deed, deed hij God verachte. En nu en Obadja zijn tijd, weer ezer een grote nation geworden, en die leefde dat zij ohne God leven kunnen. Hij zegt dat die du en die lache en die steine woonst, dem zijn woning hoog is, die aan zijn hart zegt, wer kan mij raufbrengen, wat hij eerd. Jo, die Edomieten woonde in een zeer bijzondere stad. Die woonde in dat steenje vasting van de stad Petra, die uit steen gehakt weer. De stad is daar nog groot zo en kan bezinnen worden. Zonder die doorhaan reizen, zijn erstaan hoe groot de stad is. Dat is een regemaakte stad uit steen gehakt. Die is beschutst in dem dat de ingang een zeer smalle stad is, waar bloos een Piet en zijn ritter dek kan en dat met deswegen Janweg draaien. Veel andere nationen die de ergalt en zelf door versterken, wilst dat ze mij aanmerkelijk weer dat irgendwer die stad vernichten kan. Die stad kan zeer leicht beschutst worden. En de Edomieten dachten ze weer een zeker, tjene kan even aan je wennen. Ze hadden zich ganz van God afgesneden, zo wens dachten ze. Wat wordt God en zo'n toeval doen? Aber sei wat God zegt, Obadja de vierde vers. Wann du ook zo hoog vliegen worst als een odler, en wann du die naast ook mank die stierens beurdest, doch wo ik die vandoor afbrengen, zegt de Heer God. De odler wordt in een schrift gebruikt als een beeld van jettlichet. De Edomieten wollen God even schmieten, zoals de zoten geproefd had, te donen. Ze willen zelfs zo zijn als God. Ze willen dat doen dat bloos God zijn verrecht weer te doen. God redt hier ook daarvan dat ze ernaast boeren willen maken die stierens. En dat is een kracht wat zoten proeft te doen. Dat we ook zien zijn. Wat interessant is, is dat als God ons moek hij ons niet met een stier rood, zodat we doorgaan worden waar we willen. Waarom? Wils hij wel ons leven lenken en leiden. Hij wil haar dat wie dat eerste zelen nou aankomen voor de radung. En dan wil hij ons leven doorhaan lenken, waar hij dat wil gaan hebben. Wanneer we proeven ons zelfs te weten, dan proeven we God zijn steed en ons leven in te nemen. We denken zo dat wie de kaptein zijn van ons levensschip. Maar dat is stoltheid en hoogmoed. En wanneer we in zo'n stelling wiedergonnen, dan doen we zinje. En dat is slim, wils dat deed ons in de eeuwige dood en in leiden. Kom nu wader naar dat verreteringsglas, en wel we nog eenmaal door een aanchecken naar de ezel. En Edom is de noodvalg van ezel, zeg maar. Daar staat ezel, en wat zit je daar? Nou, daar is zo als een menselijke tier. Dat is zo als een tier zich benemen wordt. En dat is ekelhoofd. In Jesaja dat wie mensen stammen van tieren, besonders de open, zei ze. Nu zei wie dat mensen zich zo benemen als tieren. Jo. Oh nee, wie zijn niet beter geworden dicht die duizenden jaren, wie zijn het leven veredeld, vriend. De leer van de langzame ontwikkeling wordt nu in de meeste scholen geleerd. En dat is zo in de meeste landen in de wereld. Die willen dan zeggen dat het goed bestedigd is dat zo'n passiert. Dat heet dat alles van een klein gebied wat Emma ontwikkeld is. En dat, durch miljoenen jaren, is door schließlich van zo'n klein gebied blad, of wat Emma, tieren ontwikkeld en dan schließlich
Van die Tiere zijn mensen ontwikkeld. En ja, daar zijn zo'n desire dat zo'n bestätigt is door künstliche Wissenschaft. Maar wanneer zo'n dan eenmaal ongezacht wordt, dan is het goed aan te worden dat dat niet te bestätigen jeet. Wilst daar is niemals een ontwikkeling gewaast. Nog niet. Een künstler die waarheid weten wil, heeft gezegd dat die mogelijkheid dat zo'n langzame ontwikkeling passiert is, wordt zo zijn als wann eenmaal een grote wederboek wordt te wee komen bloos tegen exploderen en een drekkerie. Dat is zoals het is. De ganze zaak met zo'n leven is een proef weg te komen daarvan dat wij als mensen verantwoordelijk zijn voor een almachtige God. Mensen willen niet aannemen dat er een God is. Wils wann ze dat doen? Dan moeten ze ook aannemen dat ze verantwoordelijk zijn voor die God. En dat ze dan ook moeten anerkennen dat ze zinder zijn. Wils dat is wat God gezegd heeft, dat wij alle zijn. Maar zoveel mensen willen dat niet anerkennen. En dan moeten ze met een andere weg afkomen, hoe, naar ihre mening, deze wereld al en mensen hier zijn. Nog een lei. En dat is dat wanneer mensen willen stolt zijn en willen zo doen als ze willen, dan moeten ze proeven op een weg God los te worden. Dat brengt dan ook met zich den geloven dat wanneer een mens sterft, dan is dat dat eng van alles. Mensen denken zo dat wanneer ze kennen God aan ze dreamen, dan brengen ze niet aan de eeuwigheid denken. En ja, zoals ik al eenmaal gezegd heb, daar wordt zeer, zeer veel grote getuigd zinnen wanneer mensen dit leven verloten moeten. Mensen hebben allerhand veruitvang teweeg gebracht in de laatste 100 jaar besonders. En veel van dat heeft het leichter gemaakt voor ons dag voor dag leven. En wie nemen dat waar, de meeste wens doen. Maar wat doen we met zo'n? We gebruiken dat meer vergnieuwen te hebben. Meer tijd om spelen. Meer tijd weg van God en zijn woord. Oh, daar zijn zo'n die zo'n zaken gebruiken God zijn woord beter uit te geven. En dat is ook goed. En dat kan. En zal ook zo gebruikt worden. Dat is niet dat zo'n uitvang niemals zal gebruikt worden, wat vergnügen te hebben, aber wie moeten oppassen dat ons dat niet van dem Herr God en zijn woord wegneemt, vriend? Also eedem verstalt, en God zegt, hij wordt aan vernichten en deedig. En ik vroeg die nu, mijn vriend, deis du, die instaltet, lote, die van dem Herr weg te holen? Jo, wanneer ik wel in een eeuwigheid, en jo, daar is een eeuwigheid, wanneer ik wel in een eeuwigheid met de Heer in hemel zijn, en jo, daar is een hemel en daar is een haal, dan moet ik me demietje en toestonen dat ik een zinder zie, en dan de Heer Jezus aannemen als mijn heiland. En mijn vriend, ik ha dat je doen. Ik weet, ik zie waar de geboren, en ik praag er die waarde. Dat wanneer du dat nog niet gedaan hast, dat du dat nu deest, während du nog je gelegenheid hast, dat te doen. Roep hem aan, dem Herr. Hij heeft versproken dat hij die nicht weichsteten wordt. Nu meer dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst wood, van het op alles wat du deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast al.

0: Hans ziet hem met grote ogen aan en wordt Emma ernstig. Rudy verstoort die restjes. Hij zal die ma aanleggen. Hij zal zijn joloog naar je schist weer vertellen. Rudy zit nog weer. Hans wordt gewoon stil. Hij wil zijn vrienden ook niet beleden. En hij wil hem ook hier helpen. Maar dit ging te weet.
1: Na goed, wenn du nicht weißt, dann tust du dir. Kost gune, so'n vriend brok het nicht.
0: Hans ging weg. Hij was ganz treurig. Nee, hij had zich toch niet voelt met Rudy jachten. Hij wilde ook niet dat Rudy was am dal weer. Maar hij kon ook niet de ma van Rudy zo onleer. Der zo'n geschicht vertellen, dat ging te weet. Hans ging batte goos. Stund nach ein paar Abfahrten stützte und zieht sich einmal an, wo Rudi am wirklich nicht tritt rüber. Er stund und zieht, wo Rudi nicht aus irgendein Fenster rüber in Wiese kommt tritt. Rudi wird weit im Bräut nicht zu sein. Rudi spielt doch wohl mit seinem Hund.

hon sin gånströrers nu hus. En fortalde att all sina ma vunter sig så är vundad att hos uppin i strädje kommer vi. Opa sina mamma sitt. Hons, det vill gåns rästis. Zön dof man upp ni stöna. Du voist, wann man liest, då tämt sowieso ens för några ontlist. En dit is nisch gut, zön der ma te vertalen. Ze versorgt Hons noch, heure Brudi on. Hij verzocht nog maar met Rudy te reden. Oba, dat is het bloes. Best me bloes aan je wessen reden. Best of Jensis, dat du zo'n hond hast. Nee, ik broek die niet. En leed hem hier op. Hond zijn treurig, nappa, en zijn stof, en leed zich aan en lees een boek. Hij moest Eugel en Rudy denken. Wat deed hij nu wel? Nu moet hij in zijn eldernhuis komen. Wordt de jong werkelijk den zund vertalen?

Dat wein ja korf. Filip wird ziemlich krank. Hij houdt zeer stotje orenritten. Op een nacht werd het leichter geworden. Zum morgens kwam zijn mama nana en vrouw Filip. Na wie jij het die? Ach mama, vandaag jij het meel veel beter. Na goed, op de doos vandaag nog niet in de schuil. En weet je, het wel nog zaken bezorgen in de stad voor. En de zween blijft nog in bad en gewoon niet naar buiten uit. Jo, Filip wie een verstaan. Hij wil ook niet onbedenkt naar buiten. Op aan kwam een idee. Hij wist dat in de sloopstoel, in een grote schaap, boven lag hem het spoon. En hij wilde zuieren. En hij wist ook gans genoeg dat onder je vrucht durfde ze nooit nemen. Op hij overleid zich en dacht, ach, het neemt een poortijd en dit wordt al mama niet zijn. Hij kwam in de sloopstoel nennen, stelt zich voor een schaap aan. Hij werd ziemlich klein. Hij kwam dan niet aan. Wat zal hij doen? Hij deed een ene ziet en een andere. Ach, daar aan de aard stond een korf. Met deze korf gingen ze eenmaal op de wies en daar leden ze het eten aan. En deze korf werd ziemlich hoog en hij had nog een datsel boven. Filip stelde hem gans nood om schaap en kruip nappen. Hij raad zich, maar nog een beste reed niet toe. Hij hopst hoog met eenmaal kraks. Plums en lachen in korf binnen. Mensch, wat wordt het nu doen? Wat zei het mama? Nu is de korf nog kapot gegaan. Am verjent de appetit. Hij wil zijn met spoon mee eten. Maar nu verlaat hij zich wat hij zal doen. Hij kroop in de korf ruiten, stelde hem te zien en leed een datnappen. Hij verlaat. Zal nu mama de waarheid zeggen wanneer ze in huis stemt? Oder soll er lieber still sein? Ob er sind die Wäse, das plagt ihm. Und ihm wird ganz schlecht damit. Als seine Mama in den Haus kommt, sieht sie vor, Philipp, du sitzt ganz krank aus. Was ist passiert? Dönne dir die Ohren baden, sei er wei? Ach nee, hat sie einfach ein bisschen meid. Nicht leid noch ein bisschen, na schön. Die Mama in den Rüter bracht noch eine Schokolade, en gaf samen Filip, gaf hem een kus en ging ruiten. Filip werd nog slimmer. Nu kreeg hij nog een chocolade daarvoor dat hij gelogen had. Hij kwam niet terug met zijn gewissen. Op het verjent hij poort door en zo langzaam had Filip deze zaak vergeten. Eines doos zum morgens wie zo schön het water buiten en zag de mama zo tenen. Vandaar ze een zo'n schijne dag. We maken nu de bruid voor dich in een salat. En dan gaan we op een wies. En je kan nu een rechtig schijn zout spelen. De tenja waren vrouw en glijdelijk. Nu komt alle in de tijd en help met. De tenja randen de onie in de tijd en helpen mama de bruid besmeren. En maken een salat, kook de eieren. Noem of veel wat te drinken met. Oba nu moet ze het ingepakt. En de mama gaat in de sloopstoel. En ze wil de korf holen. En als ze uit de sloopstoel uitkwam, werd ze ganz opgericht. Zo, Tienja, nu heb ik een vraag aan jullie. Wie weet dat? Wie heeft het in kop twee gebroken? Alle waren stil. En het is de ganz verdutst op mama. Het weet dat niet. Het weet dat werkelijk niet, mama, zit een of de andere. En Filip wordt ganz ruit, maar hij reed ook met. Het weet dat ook niet. Nou goed, want het zijn er weer. Dan is alles voorbij. We gaan vandaan niet op een wies spelen. Nu jijt jeder in zijn stoel en dan even laat je junt. Want einer mij wat zeggen wil, kom je naar onje in de tijd. Alle tenen jijt ganz treurig naar boven. Bluis Filip, die jijt het zo schlecht. Wat had er nu gedaan? Alle moesten we in Amt thuis blijven. Bluis we in dood, weil hij niet de waarheid zegt.

de trenchet hun tenen ook. Denkt Emma daaraan. En ben je van die schicht horje. En vielleicht een of de andere denkt nu. En hij weet ganz genau wat hij verheimlicht heeft. Aber dit kan je van dat punt nog voor hem slopen, goed maken.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden. Op waarde heren.

Hallo Tinja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lief en dat hij wil hebben dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

aan de geschichte van deel als feitstopen. Maar eerst wil ik in Psalm kapitel 18, verses 31 tot 37 lezen. Hier zegt dat zo. God zijn wij zijn volkomen, en den Herrn zijn wird is nicht te merken. Hij is een schild voor al die, die er vertrouwen op hem zaten. Wens wer is God, bitte ons haar, en bij wem kennen wir ons verkrüpen, bitte bij ons in God? Dat is God, die mij met kracht verzorgt en mijn weg sicher merkt. Hij merkt mijn feit zo als reifheid, en merkt dat meilig voor mij op den huwen te stonen. Hij leert mijn hang kriegen, dat mijn arms een bronzenen bouwe bij je kennen. Du hast mij deine radung aus mijn schild gegeven. Durch deine rechte hand blijf ik stonen. En deine leichtoeligheid merkt mij groot. Du hast mij een breiten stich en je de feit gelegd, dat ik mij niet dat feitje lenk verwrek. Feitstoppen. Thomas wie al meest een maand bij zijn onkel en tante geweest en er klein het huis heel manke boy. Vandaar wie zijn laatste dag bij aan. Maar je moest hij vader naar huis. En bij een vrijstig des, vroeg onkel Doof, was u vandaar met mij thuis heel op deze boyden opklateren? Door heel boven is een zeer strome waterspring, wat u nog niet gezien hast. Ah, dit interesseert Thomas op voets en hij verenzit je dat hou. Dat weer een bed wie te gonen en de stich weer stijl, ober met onkel Doof tuip, wordt dat plus schein gonen. Zij werden nog niet zeer wie te gonen, eier Thomas dat antwoord, dat de stich weer zeer glitschig. Dat had de feie nacht gereiend en de stich weer nood. Hij ruipte onkel Doof. Ik kan bloes mes niet goed en mijn feit klappen bloes alle weeën haan. Onkel Doof draait zich om en zegt. Na dat bloes in mijn feit stoppen goene, vielleicht wordt dat helpen. En dat is ook wat hij dan deed. Oh, dat schaft je zeer fijn, ruipt hij moedig naar zijn onkel. En ze gingen zij wieder, ohne trouble, ganz bij den Waterspring. Als zij bij den spring kwamen, zagen zij door een grote rooi en een kleine jonge rooitje. Zij verheefden zich door een bed en beobachten de rooi op stelles wat zij door wegranden. Dort leidde alle zo stroom. Thomas checkt schaftig raam en zegt, oh, dit is je zo zeer fijn. Ik wens ik kon hier immer blijven. Ik word veel liever hier blijven als trainer de schuil wonen. Na onkel Doof zei de ba. Na ik dacht de vrees die oud hem naar de nieuwe schuil wonen. Thomas wist niet nee wat hij zeggen zal. En eenvoudig wil hij hier naar de schuil te meer leren. Aber hij gruwt zich ook zeer voor deze nieuwe schuil. Hij vertelt zijn onkel dat en zei dat oisteren daarvan is. Ik heb je hier voor de oudere studenten nieuwe kingen zeer tracht holen doen en die verspotten en uitlachen. Zijn onkel wist kraak wat hij meint. Hij wist waar schildkingen verken waren. Hij stond er een paar minuten diep in gedanken. Dan zei hij, ja, nieuwe amstend kennen einem verken gruwelen. Aber denk een beetje terug. Als wij op een boeien opgingen, dan valt die dat op voor eerst een beetje schwoer. Dat wij alle zo nood en die feit die je lept en zouden de meest niet gonen kost. En als die eerst in mijn feit stoppen, gonen deidst, dan wordt dat veel leichter. Jo, dat is recht, aber ik verstoor niet wat du meinst, onkel, zei Thomas. Onkel Doof vertelt wieder. In het Oude Testament, in de Psalmen, daar zegt David dat God help am gone en merk am dat zo dat zijn feit niet klappen deide. Als van God zelfs voor David gone deid, en David brugt bloes in zijn feit stoppen gone. Hij wist dat God wordt am ermer recht leiden. Hul hem denkt, Thomas, dat wo ermer du best, door is God met die.
en hij weet ook alles wat er passeren wordt in de schuil. En hij weet ook kracht waar hij die vijst. De broek staat niet alleen daarna. Hij wordt die jede dag helpen wanneer de arm vertrouwd is. Dit bracht Thomas veel troost en hij zei, dank u, zijn onkel, voor mij denk je helpen. Ik weet dat God is met mij. Eenmaal verjeet ik dat en dan moet ik mij zo angsten. Maar ik wil zeer proeven mij gans op God te verloten. Dan wil ik ook nog te beden. Aja, wie treegone, zei onkel Doof. We worden alle dag voor die beden dat u dat niet vergeten wordt. Nu heb ik wat vrouwen voor die. Deze die ook angsten voor nieuwe omstanden? Moet u ook nog eenmaal naar een nieuwe schuil of de wiet aftrekken van thuis? Angsten die, wanneer een nieuwe schuil leren is in die schuil? God weet waar u die valt. En hij wil niet hebben dat u die angsten zoost. Hij is ermer met die en hij is reid die te helpen. Vrouw aan verkrooft en geloof dat hij zijn verspreking hullen wordt. Nu de vers hem uitwendig leren is in Psalm kapitel 18 vers 37. Je zegt het zo. Du hast mij een breidenstich onder de feit gelegd, dat ik mij niet dat feitgelenk verwrek. En de gedanke wat we van deze geschicht hebben is, God helpt die in nieuwe omstandigheden.

Dank zijn Tjenja voor een je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die tu mij zeden, lood ons in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat tau hier in daunen en wens dat de haar alle tau hier zenen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zegen merken.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijkt. De nummer voor dit programma is 299. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 299.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit Matthäus 4, 1, hoe het zegt. Dan wordt Jezus van juist in de wildnis neergebracht om door van wijzen vriend verzocht te worden. In de laatste tijd hebben we ons beschäftigd met de eerste Adam zijn verzekering in Garden Eden en waar hij de verzekering niet waren stonden deed. Nu willen we Jezus, de tweede Adam zijn verzekeringen in de wildnis betrachten. Deze geschicht in alle aanzicht is ganz anders als de geschicht van de eerste Adam zijn val. Daarin is de kracht onze redding. Wanneer Jezus zou gevallen wie als Adam, dan würde voor ons keine hoopning voor een redding zijn. Maar wils hij zegend wie, zijn de weer in Hebräer geldig hoe dat zegt. Wils hij zelfs geleden heeft en verzocht worden is, kan hij die helpen die verzocht worden. Die juist leidt hem in de wildnis nennen. Hij jinkt niet uit zichzelf te gaan en wil zich ook niet de verzekeringen. Wie wil een morgen dat arm en de verzekeringen neergeleid wordt? Hoeveel van ons kunnen niet ganz jullie geldig in de verzekeringen nemen en dan in de verzekering toegeven en vallen? Dat is ganz anders wanneer wir ons van juist leiden laten. Wanneer wir dan in verzekeringen komen, kan we door berekenen dat we van God hulp en kracht geleden worden. Wanneer we op in onze ene kracht gaan, dan kan we door berekenen dat we vallen worden. Also wanneer passierden deze verzekeringen? Die passierden voor nu zijn doop in de muren van Jordan. Met zijn doop had hij behoopt dat hij reed weer de zinde er steed op den weg naar de redding te nemen. De weg die nog Gethsemane en Golgotha leiden wordt. Dort wie een gevolg je dood. Daarmee neemt hij den kamp voor onze redding op zich. Een kamp die in den bijzer vindt zijn macht. Eerst moest er bewezen worden dat hij fähig weer deze opgave te dragen. De eerste Adam werd miserabel gevallen als hij verzocht wordt. Wordt dat met den tweede Adam krijg zou gaan? Dat moest voor God en voor de ganze wereld gewesen worden, dat hij den Feind werkelijk kon de macht wegnemen. Macht, die de Feind voor zo lang over de mensheid gehad had. Dat is hoe we de juist Jezus in de wildnis neerleiden deed. Mag je ook wel anders dit plaats wie als de plaats waar Adam verzocht wordt en vallen deed. Adam had rondom alles wat u de uitdenken kost en daarna meer. Rijklich te eten, gemütlichkeit en strome planten en bäum. Door weer duizenden andere bäum rondom, hij had niemals hebben durft nur de verbodene vrucht langen. Im Jeendeil, in de wildnis, weer nuscht. Door weer nuscht wat de verzekering wordt hand kunt leichter merken. De verzekering weer zo schwor, als dat op irgendein weg mogelijk weer. Jezus weer daarna ziegend. Wie kennen God daarvoor loven en danken? Wat wordt ons schicksal zijn, wanneer de tweede Adam in de wildnis zo gevallen wie als de eerste Adam in Garden deed? Dan wordt er voor ons keine Redding zijn. En wie würden matten in onze zinden blijven en voor alle eeuwigheid verloren gaan? Jezus weer ober over den Verzeker ziehend. Nu kan wie weten, dat zien zich ook aan zich is.

0: Wir hören hier ein Kapitel in das Neue Testament, in das Buch Evangelium Johannes.
1: Kapitel 14. Lot je nicht dat hart beaarugen. Je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn voorraad zijn huis en veel woningen. Want dat niet zou weer, word ik jen dat gezegd hebben. Ik ga also gaan, jen de stad rijd te maken. En wanneer ik gaan, ga de stad voor jen rijd te maken, waar ik terugkomen en jen ook doorgaan nemen, dat je door zijn waar ik zie. En je weten waar ik gaan ga, en je weten ook den weg doorgaan. Thomas zei te hem, haar, wie weten ik waar je gaan geest, en wat gaan we den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner kan nu vader beter dan mij. Wanneer je mij gekend houden, wil je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je armen hebben aan je zijnen. Filippus zei te hem, haar, wie zijn den vader, dan zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bejunt, en du kanst mij niet, Filippus. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kost du dan nog zeggen, wie zijn den vader? Gelooft u niet dat ik hem vader zie en dat hij vader aan mij is? Die weer, die ik red, red ik niet uit mijzelf. Die vader ober, die aan mij woont, die werkt durch mij. Gelooft mij dat, wanneer ik zei dat ik hem vader zie en dat hij vader aan mij is. En wanneer zes niet, dan gelooft toch, wil je de woorden zijn. Ik zei in de waarheid, wie aan mij gelooft, wordt ook dat werken wat ik doe, en wordt nog grader als dit doen, wil ik gaan naar mijn vader. En wat je in mijn nomen beden worden, dat wil ik doen, dat de vader durch den Sehen geëerd wordt. Wat je in mijn nomen beden worden, wil ik doen. Wanneer je mij goud zendt, dan houdt mij niet geboten. En ik word in vader vragen, en die wordt junt een andere treister geven, die eeuwig bij junt blijven wordt. Dat is de geest, de waarheid is, den de wereld niet kriegen kan, wil zij den niet ziet en ook niet kent. Je ober kennen den, wil zij woont en junt en wordt met junt zennen. Ik wil jund niet als wijzen tjenje loten, ik wil terug naar jund komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijnen wordt. Aber je waren mij zijnen. Wils ik leef, wil je ook leven. Wanneer die dag komt, wordt jund dat klaar zijn, dat ik in mijn vader zie, en dat je aan mij zendt, en ik aan jund. Wer mijn geboten haften hält, bewijst door met dat hij mij goud is. En wer mij goud is, den wordt mijn vader goud zijnen, en ik wil hem goud zijnen, en mij hem openboren. Dan zegt Judas, nicht Ischariot, haar, waarom wirst du die bloß ans openboren en nicht de Welt? Jesus zei te hem, wer mij goud is, wordt mijn woord holen, en den wordt mijn vader goud zennen, en bij dem, wo wir ons komen thuis maken. Wer ober mij nicht goud is, hält mijn woord nicht, en wat je mij zagen hieren, is nicht mijn woord, ober dem vader sind, die mij geschickt haft. Dit heb ik te jünd gered, als ik nog bij jünd wier, ober de Treister, de Helge Jest, den de vader in mijn nomen schicken wordt, die wordt jund alles leren en jund aan al dat denken helpen wat ik te jund gezegd heb. Vrede lood ik jund, mijn vrede geef ik jund. Ik geef jund niet zo als de wereld geeft. Lood jund niet dat hart beaarugen en vercht jund niet. Je hebben mij zagen geheerd dat ik weg go, ook dat ik waar terug naar jund komen wo. Wanneer je mij goud zendt, word je jund dat vrijen dat ik num vader go, wils de vader is grater als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eier dat passiert, dat je dan blijven worden, wann dat passiert. Ik wil niet langer met je reden, wils die, die over deze wereld regiert, es allem komen. Hij heeft even mij keine macht. Ober de wereld moet weten, dat ik den vader goud zie, en dat ik doorwegen alles stel, wat hij mij abgedrocht heeft. Komt, wel we wieder gonen.

0: We horen hier een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Evangelium Johannes.
1: Kapitel 15. Ik zie de rechte wijnstuut, en mijn vader is de wijngaardner. Alle ranken aan mij, die niet vrucht dragen, snijdt hij af. Over alle ranken, die door vrucht dragen, reinigt hij, dat hij meer vrucht brengen kennen. Je zendt al dat dat woord gereinigd, dat ik te junt gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan junt blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer hij niet aan de wijnstuut blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstuut en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft en ik en arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je nog staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zoals een rank weggesmeten. Die weggesmeten rank verdriegt. Dan wordt hij opgesammeld en hem viergesmeten en verbrand. Wanneer je aan mij blijven en mijn weer en junt blijven, dan vrucht nu wat je willen en junt wat dat je geeft worden. Mijn vader wordt doordat je eert, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God mij goud is, zo zie ik junt ook goud. Laat junt van mij goud zijn en leef door nu. Wanneer je mijn gebouten houden, word je junt van mij goud zijn loten, groot zoals ik mijn vader zijn gebouten houden en mij van arm goud zijn lot. Ik heb junt dit gezegd, dat mijn vrijheid aan junt blijven mocht en dat je junt ganz vrijen kennen.

En dan word je junt van horten vrijen, en die vrijheid zal je tjena waagnemen. Wanneer die dag komt, word je mij nu nischt meer vragen. Ik zei junt de waarheid. Mijn vader wordt junt alles geven, en wordt je in mijn nomen vragen. Maar nu heb je am nischt in mijn nomen gevraagd. Vraagt en je woorden schreeuwen, dat junt dat aan tjena vrijheid veelt. Ik heb Bilderspraak gebruikt, junt dit te zeggen. Ober die tijd komt, dat ik niet meer in Bilderspraak te junt reden wo, ober junt dat direct en klar van mijnem vader vertalen wo. Wann die dag komt, wo je in mijnen nomen vragen. En ik zei nicht, dat ik den vader in junt steed vragen wo. De vader zelfs das junt goud. Hij is junt goud, wils je mij goud zendt in je leven, dat ik van God gekomen zie. Ik kom van vader en zie in deze welt nen gekomen, en wo deze welt war er verloten en trägen vader gonen. Sine jinger seden te arm. Nu sei wie, dat die frie Rüte ans redst, en ich meine Bilderspruch bruchst. Nu sei wie, dat die alles weitst, en nicht neidig hast, dat die wer wat fragt. Do wer ent leivi, dat die van Gott gekommen bist. Jesus frug an, gleif je da nu? De tijd kommt en es soll hier, dat die waren verstreit worden, ein jeder für sich, en waren mi allein loten. Ober ik sie nicht allein, de vader es bi mi. Dit heb ik junt alle doorwegen gesagt, dat je in mij vrede haben. In deze welt heb je angst, aber ziet je troost, ik heb je in deze welt gewonnen.

Wat is de schwanste nood voor de mensen? De Evangelie bij Psalm 130 is: Je bid in de schwanste nood. In Psalm 130 lezen we van een mens die op reis naar Jeruzalem is, en hij zingt: Jeruzalem is die oort waar hij aanbidden wil. Ik word aan een man herinnerd, den we als tien jaar al van wit zingen hierden, wanneer hij nu dan om darp zijn, op een weichen huis. Tot die tijd wie nog geen orte in onze kolonie. De mensen voeren met assen en met pied, en jenje veel te fout. We hebben niemals gevraagd waarom dit man luid zingen deed. Maar ik weet het uit één ervaring, dat de zingen deed, wil hij een persoonlijke beziehung tot God had, en deze beziehung ook tot uitdruk bracht, der stille leider, die hij zingen deed. Dat half arm dan ook in de schwere tijden, wanneer hij helpbrukken deed. In vers 2 lezen we: Horch nu mijn stem, o Heer. Laat deine oren moedje dat ik om genoeg schrie. Daar is een mens die zich bewust is, ik zie een nood. Daar is een mens die dat weet, de Heer kan helpen. Daar is een mens die dat geleeft, hij kan den Heer om genoeg bidden. Daar is een mens die dat bekend. De rekening van zijn zonde is zo groot, zo hoog, hij kan niet bestonen. Du is een mens, die ook wat anderet erkend heeft. Zijn schuld, Jane Eva, staat dat oba. Oba biedt die es verjevung. Dat is de goede noorrecht. Dat jet om schuld in verjevung. Dat jet om tranung van God derste zin. Wie zendt Jane on? Jane God. Dat jet om de feul van de tranung derste zin. Dat jet om de forst, om de angst. Dat jet om de onjabrokne beziehung. Dat weet hij. Dat jet om de beziehung, de ware hergestalt kon worden. Dat leeft hij. Dat jet om de verjevung, wanneer de haar schenken kon en schenken wel. Om die kon hij am glove bedden. Die kon hij am glove aannemen. Deze nieuwe beziehung wordt erst de verjevung hergestalt. De vraag is, wat bewirkt zo een verjevung? Hier maar een paar antwoorden. In de Bibel vinden we dat het woord vergeving verschillende bedoelingen heeft en ook zeer verschillend gebruikt wordt. In 1. Mose 5, vers 13 lezen we, wat Kain zegt. Deze stroof is te groot. Kain feilt zijn schuld in de volle van de schuld, wat Gott tot Kain zegt. Der is zeer hoort. Kain zegt tot Gott, du hast mir nicht bloß van mijn land waschet jocht, aber ook van die. Ich war bei ihr dran wandern und schwor, ein Tüß finde, und irgendwer, der mich sieht, kann mich anbringen. In der Herr sieht doch kein, nee. Doch jetzt am Abheben, doch jetzt am Waschnehmen, die Schuld, das ist Vergebung. So lesen wir dort auch im Psalm 15, Vers 18. Sei einmal meinen Jammer in mein Elend, und nimm mir all meine Sünde auf, nimm die Wasch. Dat is vergeving. Bij vergeving gaat het ook om verzeihen. Op wat verzichten. De hafte stroof verdient. Aber de verzicht erop. De stroof te geven. De laat am free uitgonen. Dat is vergeving. In Daniel 9 vers 9 lees we zo. Du haar ons God hast genoeg en verjefst ons. Want wie ook zijn geen ongewaast. Geen onzenne. Je transzenne. De stroof verdient en toch vrij uitgonen. Dat is genoeg. Dat is vergeving. Ohne schmeijel beim rechter vrij uitgonen. Ohne wat te tolen. Dat oordeel is abgehoven, afgesloten. In Psalm 64 vers 4 lees we zo. Als de zin bij ons eeuwenhand neemt, vergeefst u ons onze overtredingen. Overtredingen vergeven. Willst du erkannt und bekannt worden? Ist dort eine gute Nachricht? Im Psalm 78 ist die Antwort, warum Gott vergeben wird. Gott hat Mitleid und vergeben an ihre Sünde und bracht an nicht an. Gott hielt seinen Ohren träg, dass er seine Rache nicht vollgone leid. Der Strophe wird nicht durchgeführt oder ausgeführt. Gott selbst
doch daran, dat ze maar stoffliche mensche wäre en als een wind die door ewer bloost en nicht treedt. Wovorken zijn de mensche jen ongewaast en habe am en geoeiert. Emma wader stalde ze Gott op de proef en versochte Gott. Ze dachte nicht mal an dort, wat Gott an al goudetje done had. In Psalm 32 eind lees wie van David, dem de schuld verjeeft wie. Gezeind zijn die mensen, den er vergone verjeeft is. In den ihre zinde bedeit zijn. Gezeind zijn die mensen, den de harde schuld nicht onrechend. In Jesaja 43, vers 25 lees wie. En doch sie echt die, wer hun onrecht verjeeft, dat het te zijn is. Dat mij te vertrouwen geeft, en hul mij hun zinde nicht meer ver. Dat is vergeving. Zinde nicht meer verhullen, nicht daran erinnern. In Jesaja 44, vers 22 lees wie. Dort, wat je habe onrecht gedaan, lot echt verschwingen als een wolk. Jene zinde nemet waas als den duif. De duif, oder dat haft je dood, dat is dat feeste, dat noten wat aan Maria manchet mol op de planten te zijn is, aber nicht lang. Wanneer de zon opjeet, en beet wind tjemt, dan is alles bult waas. In Psalm 51 lees wie, wasch mij, reinig mij van mijn schuld. Dat is vergeving. In Psalm 103 wordt het Beispiel gebruikt van de zinde vergeven en al de krankheiten heilen. Ook dat is vergeving. In Jesaja 40 lees wie van Trost. Treist mijn volk, treist de eenmaal, zegt jen God. Red leeftolisch te de lied van Jeruzalem en versichert aan dat de tijd te eng is en wonen ze andere deine matte, dat ihre schuld vergeeft is en dat de haar aan dubbelt bestroefd haft voor ihre zinde. Oba, nu is vergeving door. In Jeremia 18 beklagt Jeremia zich, dat de mensen geen Jeremia plonen. Door wenscht Jeremia zich, wann Gott doch nicht vergeven mocht. Dit zijn een paar Beispiele uit dem Ulen Testament, wo dat woord door gebruikt wordt. Im Nieuwen Testament fing wie, dat het door besonders om twee verschillende begriffen geht. Dat geht om verloten en onvertrouwen. Op de ene zijd losloten, touwloten, liggenloten, gonenloten, opgeven. Entloten. Bij gerecht wordt dat zo heette, konsgone, best free, afgesloten. De andere bediening is een gevallen doen, wat schenkt je. Viele tau hier am Chakuchana den Satz. Dankeschön, Jewe. Wat schenkt je, ook wann de dat nicht verdient haft. Im Spanischen wordt dat woord japa gebruikt. Zu dem, wat man gekauft haft, noch wat tau jewe, noch wat bilaie. Dat wordt nicht betold, dat wordt nicht berechend. Een andere woord. Alle Vergebung es genood. Gott es ons mensche genedig. En wie mensche zelle andere ook genedig zijne. En wie der jewe, wat wie van Gott getreie habe. Dei genood wens ik alle tauhira. Oba bi die es verjewung. Door wein, wasch du je verst.

Gaudemarius. Amma van ik tot zijde en wensheid die in Gaudemarius. Welkom hier. Du hierst dem Kaffee en Mate. En hier zijn we met een nieuw programma en een nieuwe week. En ik vraag me voor dem plotischen Tehira en Duizid. Ah, dat hiet zich veel te flauw. Du doe. Ik vraag me dat du angeschuld hast. En, naja, wat willst du hebben van deel? Van deel is de 5. Oktober. En, Montag, zoals ik al zeid, in die week, haf je de vol al ganz stark angefangen. Van deel ik heb in deze omgeend met regen regnen. Deze omgeend. Kleine Barchtel Sommerfeld Tres Palmas. 90% geven ons de Waradeinste an. En hierbij soll dat Gewitter geven en ze wieder. Abwärme bei 25 en maglich worden bei 18 Grad Celsius. Vom Südöste soll de Wind kommen met ne Heißgeschwindigkeit van 33 Kilometer de Stund. So, dat nächste. Naja, cancel all. Dan haak ik hem al nu in Leut.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma van Prediger Reimer aan met het boek Obadja am Olden Testament en hij had hauptsächlich de aanleiding voor dit kleine boek. Van daar waar we zijn dat Obadja jegen Edom prophezeien dat en we waren zijn woorden uit de Mitte er zijn weer waarom God aan vernichten moest. Ik lood je nu waren alle aan ingeschaut te blijven naar dit programma om te zijn wat we hier in dit korte boek leren kennen, besonders van de Edomiter-Ere sind, waarom God aan vernichten moest. Herr, ik dank die waren voor de Bibel en bij dat u dien woord nu waren mocht richtig zijn en te jeder persoon wat er ingeschaut hebt. Amen. Hier is waren met je, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, we zijn nu terug in dat kleine boek Obadja. Ik verleid dat veget mal als ik in dat laatste Oude Testament boek Malachi wat las dat zeer interessant is. God zegt daar, ik had die leef gehad, zegt de Heer God, en dat zei je, en wat hast u ons leef gehad? Wie is er niet Jacob zijn broeder, zegt de Heer God, en dat ha ik Jacob leef gehad, en is er ha ik je host. Nu hier is wat dat we zeggen en aan zijn vaststellen moeten. God zei dat niet van de jongens Esau en Jacob als de jongens geboren waren. En hij zei dat ook niet als de jonge mannen waren. En die beide zeiden miserabelijk veel slag moeken. Esau deed zijn geboortsrecht verachten. En Jacob weer aan zichzelf zeer gewitst, dacht hij, wenst, en proef zijn ene weg te gaan. Daar wie eigenlijk niet wat janken voor God en zijn wij en Jacob als hij jinger weer. En wanneer God ook gezegd had dat hij den zegen zal hebben, proefde hij den te krijgen en een aanrechte weg. Met de tijd geef God aan den en den rechte weg, jo. En verder dat hij dat doen kan, moest hij niet Jacob over Israël zijn. En God moest hem zijn haft breken om hem gehoorzaam te maken. En die man deed henken dat eeuwigheid van zijn leven. Hij weer loom. En we vingen aan jaren later door in Egypte, waar hij zich lenen deed op zijn grondstuk, op den hij zich zoveel jaren geleend had. Wils God had hem schließlich betoog kon krijgen dat hij zich op dem Heer verloten wordt en ook deed. Maar während die tijd zei hij niemals dat hij Esau hassen deed. En hij zei ook niet dat hij Jacob leef had. Maar nu, wanneer we naar dat laatste boek in het Oude Testament komen, en een is een grote nation van meerdere miljoen mensen, en de andere is ook een grote nation, Esau, en dat heeft zich bewezen dat God Israël in een bijzondere weg gebruikt heeft tegen de honderden jaren. Daar zijn in de ere geschicht zo'n mannen gekomen als Moses, Josua, en Samuel, en Doft, en Hezekiah, en dan Nehemia en Esra, en zo wieder en zo wieder. Ober Esau, de nation die van hem gekomen is, is een godloze nation geworden, en has zich van God weggedreht. Ober wat wie dort, dat het betoorbracht dat God Esau en de Edom nation hosse deed? Dat veget mal, als we top weren, red ik daarvan, dat we dem Esau wollen onje een verjeteringsklaas bechecken. En wanneer een zoon deed, dan maakt je dat alles zeer veel raten. Wie zei je dat is opgeblust, raten je maakt. En in een stede dat daar nu bloos één man is, is daar nu een grote nation. En dan is de vele veel beter te zijn. En dan kan de probleem veel beter zijn. Wanneer dat de woord uit een mens ruts niet de deed om zijn, of dat schreeft is, dan wordt dat, als je een kraftje verreteringsklaas becheckt. Dat bloos zo bechecken, ohne dat met te helpen dat graten te maken, wordt een niet veel wat zijn kennen. Maar wanneer dat graten gemaakt wordt, dan kennen ze zijn wat het is. Zo zijn we Esau hier nu, en Esau is nu Edom. Dat wordt ongeveer 3 maal erwähnt in Eerste Mose. En hier nu zijn we deze grote nation, Edom. Op wat we er zijn die zo groot weer? Ik wil nu de tweede vers lezen, Obadja de tweede vers. Kijk, ik heb die klein gemaakt, mank de nationen. Du bist zeer veracht. Dit weer gedaan te ene tieten groot het volk. En zij dachten, wil ze zo groot worden, kan niets te aan passeren dat aan doorbrengen wordt. Maar zo als we zijn geworden, den wordt doorgebracht. Krijgt zo als God gezegd had, dat het passeren wordt, zo passeert dat ook. Dit is een profetie, dat dan als het gemaakt wordt, naar de toekomst kijkt. En waar we nu zijn, als het in de vergangenheid, wist dat is al passeert. En wat weer dat? Na de derde vers. Ik word het zegt. Dat staltet en den hart, haft die beschommeld. Du en de lache en de steiner woonst, dem zijn woning hoog is, die en zijn hart zegt, wer kan mir afbrengen wat de eed? Also wat weer dat, voor wat God Adam hosse deed, en dat weer staltheid, hoogmoed. Ik weet nu dat veel van mijn heren worden nu zeggen, is dat alles? Hoogmoed is slim. Maar dat is toch niet werkelijk zo slim, is het? Ik wil proeven een beetje te bewijzen hoe wij, zogar als Christen, een valse zin hebben wat zin is. Wil we nu eenmaal zeggen dat ik van een Christ weet, die een kerkelijk lid is, en die zich egel bezopen deed en zijn vrouw slecht behandeld, wanneer hij bezopen is. En ik nou die kwam en vroeg wat die kerk met hem doen zal. Mij is zo duwig zei dat hij uit de gemeente zal gestapt worden, en ik word daarmee instemmen. Nu, wel wie eenmaal zei dat ik die vertaald van een kerkelijk lied, die een ambt houdt en de kerk in dem gegrepen wordt, als hij in een nacht een deel geld gestolen had van een stoer, waar hij zich een nijn gebroken had in een nacht. Ik zie mij zeggen dat du wist zei dat hij zal uit de gemeente gestapt worden en dem zal gestroofd worden. Jo, en ik word daarmee instemmen. Nu wil we mal zeggen dat ik van een man wist in het kerk, die zeer stalt en eigenzinnig weer zo stalt als een zich denken kon. Ik bedoel of du wist zeggen dat dem zal uit de gemeente gestapt worden. Er was een Christen die een zeer wie ik het hoort ha. En die worden zeggen dat die prediker zal zeggen gonen en met hem reden, en dat het aanrecht is stalt te zijn. O, maar dat is je niet zo'n slimme zaak. Dat is niet zo klaar te zijn als bezopen zijn, of stelen, of liegen. O, maar wat die dat te bewonderen zijn, wanneer ik tot die zei dat bij God is stalt zijn, niet ratere zin is als bezopen zijn. Jo, de Bijbel heeft een deel te zeggen, wij een bezopen zijn, God deed dat verdomme. Dat wie een lei dat de oorzaak weer dat Israël vernicht wordt van haar land. Dat bracht dat grote koninkrijk Babylon ook dol. En mij is zo dat is nu ook zeer rief en veel nationen in de wereld. Maar werkelijk, bij God is stolt zijn, oor ja, als bezopen zijn, dat heeft te doen met ons dag voor dag leven. Dat is woord dat zo lade op je eer klinkt. Ons wordt hier een rechte inzicht gegeven van hoe euch stoltheid is. Dat is een van de oogste zinnen. Dat is wat dem dievel drauf bracht van zinnen hoe gesteed een ambt in hemel. Dat is wat dat de schrift verdammen deed, even al het andere. God heeft gezegd dat hij stoltheid host. En dat is wat de Edom Tjenekerik er een probleem weer. God zegt dat hij Ezo host wegen zijn stoltheid. Ik wil hier een paar schriften aan aanbrengen die dit weer duidelijk maken. De spreker schrijven zegt in het 6e kapitel de 16e met 19e vers. Deze 6 dingen deed de Heer God hosse. Jo, 7 zijn aan een erkelijkheid. Stalte ogen, een liegende tong, hang de aanschuldigd bloed verjeten, en hoort dat beze weg plant, feit de pinnig ranen naar schovenakket, en vals het zeg de leges red, en die aaneenigheid aanreden deed tussen breda. Zij wordt het eerste als dat de Heer hier erwähnt deed. Dat is stoltheid. Wanneer een man of de vrouw in het kerkje neemt en daar een arme mens zit en dan de nezende hecht heeft en aan de andere zijde voorbij gaat, dat is oeie begat als bezopen zijn. O, bezopen zijn is ook zin, jo. Maar stolt zijn is begat een grotere en oeiere zin als dat. God zegt ook dat hij zich tegen de stolte stalt. Maar je hebt de nood tot de demietje. Johannes zegt in 1 Johannes 2, 16 dat alles dat in de wereld is, dat stalt het leven, is niet van voren, maar is van deze wereld. Want er eigend wat is dat van die wil komt, dat is stoltheid, en ook andere. God zegt ook in Sprüche 8, 13 dat dem Herr God zijn vorcht is dat bezit te hossen, en dan zegt hij dat hij stoltheid en hoogmoed en den beze weg en de tong dit poche deed, hosse deed. Daar zijn ze goeie zo'n Christen die zich poche door met, dat ze zich bekeerd hebben. Dat is als wanneer die zou denken dat ze zoveel meer weet werden als andere mensen, dat de Heer zo dacht dat hij aanraden zal, wie ze zoveel weet zijn. Maar vriend, dat is bloos de God zijn genoeg, dat het evangelium wat aangekomen is. Ik heb ook gehoord tot hier woord Christen en zeichnissen geeft haar en haar vertaald wat van een grote zinde ze weren. Ik weet niet meer wat dat dat aan eenem zijn. Menen zij dat er zeligheid zoveel meer weet is als andere eert, wil zij zo'n grote zinde weren? Vriend, God zijn genoeg is te allem gegeeft. En een doont hoe groot aan ze zinde weren, of dan niet? Dat is alles bloos de God zijn genoeg. Als een goof dat wij zijn geraad worden. Ik kan nog te pochen even God zijn genoeg, die mij is gegeeft worden. God zegt, hij heeft genoeg te zonen die zich demietje voor de Heer God. Stoltheid heeft een mens een Christ zijn zeichnis verdorven. Door is in onze tijd veel dat te doen heeft met zingen en muziek spelen als een weg en leven te maken. En dat is ook zo mijn Christen. Ik wil dat niet kritiseren, op een dag moet ik manchmal wonderen, wanneer ik dat hier en hoe dat gedaan wordt, wordt dat werkelijk van de Heer zijn eer gedaan? Oder hoeveel stoltheid is door mijn zoon? Ik wonder manchmal, ik moet dat toestonen. Paulus redt van met geld zelf en dieren steenen te boeren. Maar dan zegt hij ook, dat een je Christen met halt en hei en stoppel boeien. En hij wondert of door zonen zijn, die bloos een grote heihoepen worden haar, of de strohoepen worden haar, dat dat vier bij Jezus in rechterstoel verbrennen wordt. Ik vroeg die, des du die poche met wat de Heer die je geeft haft, aan te eren? Denkt die dat goed no, mijn vriend? God laat ons weten in Jesaja 14, 13 en 14, dat de zoten zijn hooget ambt bij de Heer verloor, wil zij stalt wordt. De engel zegt, ik wou mijn troon hergestellen als de stierens. Ik wou zo zinnen als de allerhechste. En dan is door de geschicht van de Nebuchadnezzar. Hij weer stalt als kan zinnen. Hij weer zo als een pijhoon. En zeed als hij de stad Babylon door zag, is dit niet de grote stad Babylon die ik geboet ha, voor mijn eer en heerlijkheid? En während hij nog reed, sloeg God aan met erzen, en hij moest voor 7 jaar met dat vee en vlekram wanken, en weer zo als een tier. Maar hij onerkende deed dat God de allerhechtste is.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Hans verkrijgt rood met zijn huisafgave. God alles geleerd wat hij voor op een dag voor een school zal maken. Dan klinkt de telefoon. Hij zegt voort, dit is de nummer van mijn vriend. Dit is van Rudi. Rudi zijn ma een paar weer wasje voorraad voor door. En Rudi wil ganz alleen thuis. Na wat's bedemloos. Er heeft dan nog te doen en ruikt mij maar aan. Hans ziet non en Rudi wil ganz oprecht. Hans, du moet schwinden meekomen. Es wordt passiert. Kom schwind, dat wirst du sein, wenn du hier bist. Aber spür die. Wat's bei Rudi los? So nom Hans ook blöd schwind seine Jagd. Schreit seine Mama noch schwind, odoi en rand los. Hij moest niet zo weit rennen. Als hij endlich bij dat huis aankom, wo Rudi woont, wie hij ganz uit de pust. Wat wordt er bloß zijn? Haft Rudi zich wat te doen? Is er Esther weer? Is er vielleicht een Einbreiter oder so wat? Hij klingert en Rudi moet ook voetste der op. Door Berne zag het wertlich zo uit, als wie er een Einbreiter gewesen. De gardine weer half opgereten. De zessels lagen op de eerd. Eind had ik nog een groot loch. Die wordt weer gelus. Zo zag bij den dag niet uit. De daad lag op de eerd. Je ries weer daar binnen. Dit kon toch niet zijn. De elders zijn toch nog maar gisteren wasje voor. En zo'n korte tijd kon Rudi dit toch niet zo verleefd hebben. Rudi, wat is gelus? Heeft hij weer eieren gebroken? Rudi lacht. Dan hield hij wel een krotse onder der. Wat weer daar bloes? Uit een gang krotse ze onder der. Naar de grote stoof. Rudi ging vriendelijk, mokte der op. En een hond kwam naar in je rand. De hond hupt aan Rudi, non. En Rudi val om. Nu vangen ze zich aan te rotsen. Wem je hier des hond? Vroeg Hans. En zieht sich de Kunst van de Seed an. Dit is Mina. Dem heb ik mir gekauft. Du hast sie mir gekauft? Durfst du dort? Dort is nog de andere vraag. Aber, wenn du mir im Bett helpst, dan durf ik dort. Ja, het helpt die Jeren. Aber van wo hast du so viel geld? Meine Mama gaf mir geld. En ze deed zo met een goede winterschuitzuipen, dus een tijd van ze niet thuis waren. En hij zag dat ze een smak aan hond. Het had me leuk dat ze een hond gekocht. Mijn schuil goede je nog. Dit bed wat er twee zijn, dat kon men ook nog amper den tip bakken. Eerens twee wordt er ook nog te kleden goede. En wie zal ik die helpen? Wie hast u dit te dacht, Rudi? Vroeg Hans nu. Weet je? Hij dacht ze, wie kan je mijn ma vertellen? Dat het hem is die eingebroken. En dat het hond mij het leven geraad heeft. Dat het meest verdronken weer. En dat het zo'n mens truid door de spiebel door het loch te komen en mij te raden. En dat hond, die pakt mij in de jaak en trok mij uit. En du hast het gans op hem over je zonje. Maar wie dit zo mijn ma vertellen, dan wordt hij zo vreugd zijn dat het je raad ziet. Dan heeft de nuchter jaren dat ik een hond heb. Wil je me helpen?
1: Wil je me helpen? Eigenlijk, als vriend, helpt man zich toch. Op aan deze situatie? Wat denkst du, lieve kind? Wanneer Rudi dien vriend zijn wordt, wil je hem helpen? Op de ene zijde heet wel Rüta. Rudi had geld gekregen, had ook verantwoording voor dit geld, nämlich hij zal zich toch schuld op het kopen. En irgendwie had hem des hond zo gevallen, en dan had hij ganz van de schuld vergeten. Oder wil ook gar niet aan de abgave denken, die hij van zijn elre gekregen had. En dan moet wie zeggen, is Rudi al ganz schön een cleveret borstje, oder? Zo fetst had hij zich voets eine Geschichte opgedacht, wie hij de Ältere einfach wat verlehen wil met eine Geschichte, die meist ook Wortlinie kon, oder? Wirst du einem Freund helpen, wann du vor am lehen sust? wat wat Hans doen. Nom nächsten Leut jeitet een andere Geschicht van Tante Natascha wieder.

Verstoort die restjes? Het zal die ma onleer? Het zal zinnen je logen eerst rust weer vertalen? Rudy deed nooit weer. Hans werd gewoon stil. Hij wilde zijn vrienden ook niet beleden. En hij wilde mij ook hier helpen. Maar dit ging te weet. Na goed, wanneer du niet weet, dan doest het dir. Kost goene. Zijn vriend brok het niet. Hans ging weg. Hij werd gewoon treurig. Nee, hij had zich toch niet voelt met Rudy jachten. Hij wilde ook niet dat Rudy was aan het dal weer. Maar hij kon ook niet de ma van Rudy zo onleer. Der Sonne ihr Schicht vertale, das ging te weit. Hans jens batte groß, stund nach ein paar Abfahrten stößte und zieht sich einmal an, wo Rudy am wirklich nicht tritt röpe. Hoi stund und zieht, wo Rudy nicht aus irgendein Fenster röpe in Wiese komm tritt. Rudy wird weit im Bräut nicht zu sein. Rudy spielt doch wohl mit seinem Hund.

van zijn koonstreurige huis en vertelde het al zijn ma, want ze zich zo verwonderd dat hij zo pijnlijk teruggekomen weer. Opa zijn mama zei, Hans, dit wil gans rechtig. Zo'n dorf man ook niet steunen. Du weißt, wenn man leest, dat hem sowieso eens van haar ontlicht. En dit is niet goed, zo'n der ma te vertellen. Ze verzocht Hans nog, hij rubbe Rudi aan. Hij verzocht nog maar met Rudi te reden. Opa, daar zit bloos. Best mij bloos aan je wessen reden. Best of Jensig, dat du zo'n hond hast. Nee, ik broek die niet. En leed hem hier op. Hans zijn treurig, napa en zijn stof en leed zich aan en lees een boek. Hij moest oogel en rode denten. Wat deed hij nu wel? Nu moet hij zijn eldernhuis komen. Wat hij hem werkelijk den zond vertalen?

De tweede korf. Filip werd ziemlich krank. Hij had zeer stotte orenritten. Oba in de nacht werd het lichter geworden. Zum morgens kwam zijn mama nennen en vroeg Filip, na wie jij het die? Ach mama, vandaag jij het meel veel beter. Na goed, oba, du durfst vandaag nog niet naar school. En weetst, het wel nog zaken bezorgen in de stad voren. En de zween blieb nog in bad en gonig naar buiten uit. Jo, Filip wie einverstanden. Hij wil ook niet onbedenkt naar buiten, aber arm kaum eine Idee. Hij wist dat in de sloopstoel, in een grote schaap, boven lagen de met spoon. En hij wilde zo jeren. En hij wist ook ganz genau, dat ohne je vroegt, durfde ze nooit nemen. Aber hij überleis zich en dacht, ach, het neemt poorstijd en dit wordt al mama nicht zijn. Hij kwam in de sloopstoel nennen, stelt zich voor een schaap aan. Hij werd ziemlich klein. Hij kwam dan niet aan. Wat zal hij doen? Hij deed een ene ziet en de andere. Ach, daar aan de aard stond een korf. Met deze korf gingen ze immer op de wies en daar leden ze het eten aan. En deze korf werd ziemlich hoog en hij had nog een datsel boven. Filip stal hem ganz nood om schaap en kruip nappen. Hij raad zich. Na nog een beste red niet uit. Hij hopst hoog met einmal kraks, ploms en lachen in korf binnen. Mensch, wat wordt het nu duinen? Wat zei het mama? Nu is de korf nog kapot gegaan. Am verjent de appetit. Hij wil zijn met spoon maar eten. Maar nu verlaat hij zich wat hij zal duinen. Hij kroop in de korf ruiten, stelt hem te zien en leed een daadnappen. Hij verlaat. Zal nu mama de waarheid zeggen wanneer ze in huis stemt? Of zal hij leven stil zijn? Of zijn die wensen dit ploeg dan? En hem wordt gewoon slecht te moed. Als zijn mama in huis komt, ziet ze voorts, Filip, du zitst ganz krank uit. Wat is passiert? Dunnen dit die oren waarde, zei hij? Ach nee, het is einfach een bestje meid. Net leed nog een bestje, na schein. De mama in Truita bracht nog een chocolade en gaf Sam Filip, gaf hem een kus en in Truita. Filip werd nog schlimmer. Nu kreeg hij nog een chocolade dafür, dat hij gelogen had. Hij kwam niet terug met zijn gewissen. Op het verjent hij paar door en zo langzaam had Filip deze zaak vergeten. Eines doos zum morgens, wie so schön het wader büte. En sagte mama, so tenja, von doze es so ein schöner dag, wie maken nu de brood voor dich in een salat, en dan gonne wie op een wies, en je kon nu den trechtig schön zout spelen. De tenja wäre vrouw en glädlich. Nu komt alle in de tijd en halp met. De tenja rande de oni in de tijd en halpe mama de brood besmeren. En maak een salat, kook de eier, noem of veel wat te drinken met, Oba nu moet het ingepakt. En de mama jent in de sloopstoel en ze wil de korf holen. En als ze uit de sloopstoel eruit kwam, wie ze gans opgericht. Zo, Tenja, nu heb ik een vraag aan jent. Wie weet dat? Wie heeft het zijn kop twee gebroken? Alle weer stil. En tijd de gans verdotst op mama. Het weet dat niet. Het weet dat werkelijk niet, mama, zit een de andere. En Filip wordt gans ruit. Oba, hij reed ook met. Het weet het ook niet. Na goed, want het zijn er weer. Dan is alles voorbij. We gaan vandaan niet op een wies spelen. Nu heeft jeder in zijn stoel. En dan even laat je junt. Want einer mij wat zeggen wil, kom je naar onje in de tijd. Alle tenen jent je ganz treurig naar boven. Bluis Filip, die jent het zo slecht. Wat had er nu gedaan? Alle moesten weer aan thuis blijven. Bluis weer dood. Weil hij niet de waarheid zegt.

dit wensje tientje ook. Denk Emma daaraan. En wenn je van door die schicht hoor je. En vielleicht een of de andere denkt nu. En hij weet ganz genau, wat hij verheimlicht heeft. Aber dit kan je van boven nog voor hem slopen, goed maken.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want nu bij de nächste Tjenja-stund waar de Tobie zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiën naar wat God zijn woord te zeiën heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Onze geschichte vandaag is Proefdood. Maar eerst wil ik in Psalm kapitel 34 versjes 5 tot 9 lezen. En hier zegt het zo. Verheerlijk met mij dem Herrn, wel wie alle taub zijne nomen hoog eren. Ik zag den Herrn en hij antwoord mij, en hij raad mij uit al mijn furcht. Die zich op hem verloten, hebben hem gezegd dat met vrede strolt, en zij worden niemand te schon. Als des man in zijn elend schreef, hier de haar am en help am uit al zijn nood. Dem Herrn zijn engel lugert zich am die am verchte en helpt aan uit. Fängt einmal zelfs uit, wo geld de haar is, wo geld is dat voor dem die zich op am verlaat. Proef dat. Was du deze zondag met mij teub naar de zondagschool gegaan? Zegt Isaac te zijn vriend. Aber hij wist al eier hij vroeg, wat Jesaja zijn antwoord wordt zijn. No, nee, zegt Jesaja plötzlich, ik leeg niet zondagschool, dat interessiert mij niet. Never weißt du dat niet gleiche des, wann du nog niemands best door je warst? Vroeg Isaac. Ik weet dat bloß, antwoordt Jesaja. Kom. Wel wie gonne zijn wat mijn mama te onkers merkt. Taub gingen de beide jongens dan naar de kerk. En daar vongen zij Jesaja zijn mama, ganz strak met de maaltijd uitmerken. Zei Jesaja. Rijfleisch, dat is voor mij de schijnste maaltijd. Dat trekt al zozeer schijn. En Jesaja rubbelt zijn buk en schmakst met de lippen met vrede. Ik kon dat al meisje maatje. Isaac wist niet wat hij nu doen zou. Hij zei niet en weer bleef gewoon stil. Nou, wat is los, Isaac? Vroeg Jesaja zijn mama. Lees u niet, rijfleisch? Nee, ik lees dat niet, zei Isaac. Na hast du dat al mooi geschmeckt? Vroeg de mama. Isaac moest dat thuis doen, dat hij had nog niemals rijfleisch geschmeckt. Wat weetst du dan, dat du dat niet gleich wurst? Vroeg Jesaja. Na, ik weet dat bloß, antwoord Isaac. Na, maar dat je doch aschelig, zei Jesaja. Dat schmeckt je zo zeer schijn, besonders wenn meine mama dat haft gereid. Oba, wann du nicht davon weißt, dort es mir ganz gut, dann kriege ich bloß so viel mehr. Eier du sein Port wachnimmst in Abarzt, glaube ich, soll Isaac dort erst prüfen, sagt Jesaja seine Mama. Ja, Isaac, prüf dort erst. Und vielleicht wirst du dort gleich, sagt Jesaja. Isaac schmust an dem Bett. Ach, na ja, ich war dort Reifleisch schmeckt. Und wann du wirst mit mir taub, de Zinderschul gonne deze zindag. Jesaja lachte blödes. Ei, na jo, dan wo wie dat ze dort han. Als onkers is reit weer, schmeckt Isaac tem eerstet mal rijfleisch. Dat is werkelijk zeer schijn. Waarom heb ik mij immer door ver geweerd? Dorf ik nog een beet meer? En de nächsten zindag, als Zinderschul derg weer en de jongens teupen huis jenge, zeet Jesaja. Dat ging werkelijk schijn, ik had niemand gewist dat zondagschool zo interessant zijn kon. Ik blijf ik wel niks in zondag waren komen. Nu heb ik nog een paar vrouwen voor die. Glijfst u dat de kerk voor de zondagschool gaan, wat die niet schijn gaan? Glijfst u dat als bloes zeer te met uilen worden? Want wie met de rechte instelling door zijn, dan kunnen we veel van God leren. Al die wonder wat God je doen heeft en al die geschichten in de Bijbel zijn zeer interessant. En hoor werkelijk naar wat de leraar oder de prediker zegt en neem dat te hoort. Du wirst wel meerlijk immer meer en meer leren willen. En de eerste uitwendig leren is in Psalm kapitel 34 vers 9. Fängt einmal zelfs uit waar geld de haar is en waar geld is dat voor dem die zich op arm verlaat. En de gedanke wat van uit deze geschicht komen is, voort de kerk in zinderschul en leer van God. En nog een bibelvers voor deze geschicht is, ik vreed mij met die
thy dozeden, val vi num gottes hus gona. En dat is in Psalm 122, vers 1, je schreven.

Bedankt zijn Tjenja voor en je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
1: Dit is een gezicht naamt zich de Indianer en zijn hond. In de eerste jaren als de steeds besiedeld wordt, dan komen door van Europa naar Zuid-Menschen, hand christliche Menschen, en die siedelden door aan in Pennsylvania, dicht bij een grote woud. En die houden door er wiederkomen, dat we zeggen, am Anfang was die Welt nog niet zo vorig wie es wie die van derden Dag haben. Aber die Menschen, die houden dort Evangelium mitgebracht, von dort wo sie kommen, sie wüssten door an, sie wüssten dat der Heil und wir gestorben für unsere Sünden schuld. En dat zijn goede jaren, dat ik ons arbeiten deed, dat ik heb zeer verschillende wegen. Die deed ons überführen van onze zenden schuld, maar hij deed ons ook trösten. En dit heilige jaren, die arbeidt zeer wunderbar, man vele mensen. En je was een prediger, zeer eenmaal, die jaren Gottes, die arbeidt een beetje zo als een hond, wat nu zijn wezen zeker deed, wo hij nu volgen deed. De hond die volgt, wat hij dort jaren gefinkt, en zo daarop de heilige jaren. Die jaft niet zo leicht, no. Deze geschicht handelt zich van een familie en deze aansiedeling door in Pennsylvania. Die houden meerdere kinderen en werden die ook zeer goed, zoals wie alle zullen zijn en de meeste ouderen ook zijn. Op een dag werd het kleine Dirk verschwungen in de familie. Die werd nog maar zo 3 jaar oud en hij werd een kleine hoos hangen aan gewaast. En die hoos die random woud nam. De kleine Dirk random hangen aan. Hij kreeg over niet, de hoes. Maar als hij dat antwoord op de hoes waagt weer, dan funken niet uit de wald terug en funken ook niet naar huis. De jong weer wens al een paar stunden waagt, wat de mensen dat antwoorden in de familie, dan vangen ze aan te zeken. En de ganze aansiedeling, al die mensen komen helpen zeken naar de derk. Maar dat houdt niet. Als het dienste wordt zo ovens, dan gingen alle mensen naar huis, dan ze kunnen niet zijn. De vader, aber die kwam naar huis en uit een beetje ovenkast. En dan wilde vroeg gaan, hij zou zich verrijven. Aber nee, zei, wo kan ik? Ik kan niet slopen, waar mijn kind dort in woud en diesteren is. Hij steekt zich in de latoren aan, dat hij een beetje licht houdt. En ging de nacht even in woud eraan en rookt de derk zijn nomen. Aber er weer geen bemerken, alles weer stil. Samarians kwam hij wat aan het huis en hij is zo zeer meid. De vrouw wil haar nu zal hij zich toch doorlaan, maar hij zegt, ik kan niet liggen, ik kan gewoon niet stil liggen. Ik wil bloos een beetje eten, dan moet ik wat zeken. Maar als hij dan rijdt is dat hij groot waar hij wil gaan, kwam er een oude Indianerman op hem hoffen op met een zeer grote hond. En hij zegt, ik zal je komen helpen om je kind zeken, wie hier dan zeer dat kind weer was. Da sagt die Vater, dort so was sei erschein, dann will wir furz gehen. Oh nee, sagt das alte Mann, nicht so bosig, nicht so bosig. Hat je vielleicht eine Stramp oder eine Schau, was das Junge gebrockt hat, was noch nicht erst gewaschen? Na ja, die Frau jagt am dort und dann nimmt er die Stramp und hält er wie seinen Hund für den Nase und sagt, der Hirtschief, reckt dir mal gut und dann sollst du dort Kind sehen. Wat hier toe hiert. De hond die rekt een paar mol en kijkt naar zijn wiet en dan raamt hij af. En de vader wel voert zijn eraan. Maar des oude man zegt, wacht maar, dat helpt niet. Wie moeten nu de hond gesloten zijn arbeid doen? Wie moeten leren? Hij kon de vader meest niet bereden dat hij stil zetten blijft. Maar hij zegt, wie kunnen de hond gewoon niet hangen aan? Die raamt veel te sterk voor ons. En met de tijd kreeg hij de vader een beetje dollar geduldig. En dan zaten ze door en luurden een paar stunden. Om de universiteit met eenmaal als de hond terug. Dan kwam hij over zeer lastig aan. En wijf zeer en is zeer lastig. Zo, zegt de oude man, nu heeft hij dat kind gevangen. Wie weet nu bloos nog niet waar hij is. Nu heeft de hond zijn arbeid gedaan. Nu wil hij ons wezen waar hij is. Nu wel we dem hinger aangaan, nu moet wie dat aanzijden doen in dat hou. Dan gaan ze dem hond hinger aan, die raamt in mijn handen trekken als over zo'n vrouw. Met de tijd in een zeer diestere winkel in woud, onder een grote boom, Daar vingen ze dem kleinen derk de licht door. De vorder de grips dem overvoert op en als over zo vrouw. En de kleine jong de leeft nog en de zaag over paak. Hoe wirst du zo lang? Ik vond die gar nicht. Ik heb zo gezocht. Na ja, de vorder had ook gezocht, aber dat wist de jong nicht. Aber wo groot wie over de vrijheid als de man met dat kind naar huis kwam, dan kwamen alle nobers kicken. En alle man weer lastig en vrouw en dat huis en zeer dankbaar. De ganse verzameling die weer zeer dankbaar dat het verlorene kind gevangen weer en dat deze familie waar dat hoop weer. Des hond had het toen val gebracht dat het kind waar dat kon terugkomen. Aber de vorder die moest leren wachten wat de hond zijn arbeid gedonen had. Eier kan dat niet toestaan. Zo schwor als dat dem vorder dat weer dat leren. Zo was dat met ons Emma. Want wie irgendwem een familie haan, of irgendwem we bekennen, die niet aan een christelijke toestand meer is met zijn leven, dan wel wie die man niet moel traag halpen. En wie wel dat schwinden en meest met geweld, wel wie die traag halpen. En man niet moel moet wie wachten, wat de Heer die juist is die nu arbeid deed. Wie moeten luren en beden voor dem Jandien en dem Goud zennen, en leren over de psalmist die zegt in Psalm 37, vers 5, geeft die dem haren haan en verloot die op hem en die wordt dat alle goud merken. Dan heb ik door dem vorder en de geschicht van Lukas kapitel 15 van dem verlorenen zeen, is vorder die wie zeer klug en zeer wijs en deze zaak, als zijn jong door hem komen wil zijn afgoed afgedeeld haan. De vorder had konnte dem zeien, jong, du wärst je rein dumm. Dat haft je keinen zijn, wat du wärst. Blieb doch hier. Aber hij sagt dat hij kon dat nicht daunen. De jong, die moest zijn Fehler is zelfs vom Helden jäst gewesen worden. Ik leef, hij wordt voor dem Fehl gebet han, aber hij leidt dem gonen. Aber hij wist, de goede jäst, die wordt dem nicht verloten, die wordt an dem arbeiten. Dem vorder zijne arbeid wil nu bloos leuren. En geduld hebben en wachten en beden. Wat de goede juist met de jong verhandeld had. En die kon ik eier met hem verhandelen, eier de jong zijn geld alle verprast had. En dan als een jüden jong vond hij zich een schwien had, man vele schwien. Dan kwam hij met eenmaal te inzicht. Dan zag hij hoe arrest hij had gedonen. Dan hield hij wat de goede juist in zijn hart zeed. Dan wil hij raas doen en dan wist hij kracht hoe dat moest. Dem vorder zijn arbeid waren weer bloos op te passen wanneer de jong is komen wordt. En hij zag hem van wiet afkomen en hij raam hem in jaren en weer hem goud. Hij nam hem op, er werd geen beschuldigen, geen verschmieten. Die had zult beter weten. Alles wat hij deed, hij werd hem goud, hij wist de goede juist, had hem jong alles vergezegd wat hij alles gedonen had. Nu werd de tijd om vrouw zijn en de ganse verzameling wordt topje rood en ze zongen en eiten en werden lastig en schaftig. Zo is het in deze leven en mocht wie leren dem helden juist loten zijn arbeid doen en dat wie mochten leren van deze ouden en de andere man met zijn hond. Hoe dat arbeiten deed, Gottes Not in seinen Wel. Amen.

The clock is ticking. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die tu mij zeden, lood ons in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat tau hier in Daunen en wenst dat de haar alle tau hier zeenen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeen merken.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag hem nu denken over dit woord zijnen. En dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schek dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschet. De nummer voor dit programma is 299. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 299.

0: We hören hier ein Kapitel in das Neue Testament, in das Buch Evangelium Johannes.
1: Kapitel 17. Als Jesus dit gesagt hat, kijkt hij om Himmel en zegt, Vader, de tijd is gekomen, maak deinen Sohn herrlich, dat deinen Sohn die ook verherrlicht. Du hast hem de volmacht over de ganze Menschheit gegeven, all die dat eeuwige leven te geven, die du hem gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig waren Gott, in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenleren. Ik heb die op de eer doordat verherrlicht, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij gegeven hast te donen. En voda, nu verherrlich mij bij die met die Herrlichkeit, die ik bij die houd, eier de welt geschaffen wordt. Ik heb de mensen, die du mij uit deze welt gegeven hast, met dienem nomen bekannt gemaakt. Dort wären diene, en du jeefs mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weiten zij dat alles van die komt, wat du mij gegeven hast. Die weer, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Zij hebben die aangenomen, en weten waarhaftig, dat ik van die gekomen zie in je leven, dat du mij geschickt hast. Ik vraag voor aan, ik vraag nicht voor de welt, aber voor die, die du mij gegeven hast, wilst dat zijn diene. Alles wat ik heb, es dient, en alles wat du hast, es meent, en ik zie en aan verherrlicht. Ik zie nicht meer in deze welt, aber deze zend in de welt. En ik kom no die, heil je voda, hol de sache en diene nomen, den du mij gegeven hast, dat zij eins zend, zoals wie eins zend. Zolang als ik bij aan weer, hield ik aan en diene nomen, den du mij gegeven hast, en ik heb nu aan opgepost. Keiner van aan is verloren gegonen, buiten die einer, die verloren gonen moest, dat dat zo wordt als geschreven staat. Aber nu kom ik nu die, en dit red ik in deze welt, dat zij mijn vrijheid voll en ganz in zich hebben kennen. Ik heb aan dien woord gegeven, en de welt is aanvindlich, wil ze niet van deze welt zijn, groot zoals ik ook niet van deze welt zie. Ik vraag niet hoever dat u aan u deze welt nemen zoust, aber dat u aan ferm bij zijn bewaren zoust. Zij zijn niet van deze welt, groot zoals ik ook niet van deze welt zie. Heil je aan in de waarheid, dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de welt nen geschickt hast, heb ik aan in de welt nen geschickt. Ik heil je mij zelfs voor aan, dat ze ook durch de waarheid geheiligd worden. Ik vraag niet bloos voor deze, aber ook voor die, die durch ihr woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eins zijn, zoals du, voda, en mij, en ik en die, dat ze ook in ons eins zijn, zodat de welt dat leeft, dat du mij geschickt hast. De Herrlichkeit, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze eins zijn mochten, zoals wie eins zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze ganz eins zijn, dat de welt door aan zijnen kan, dat du mij geschickt hast, en aan zo goed best, als du mij goed best. Voda, ik wil, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn, wo ik zie, en dat ze mijn Herrlichkeit zijnen, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goed, eier de welt ihren Grund houdt. Je raakt ervoor, de welt heeft die niet gekend, aber ik ken die, in deze weten dat u mij geschickt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemaakt, en word dat wieder daunen, dat die leef, met die du mij goed wirst, en aan zennen mocht, en ik en aan.

0: Hartst eenmaal, de aangename tijd is nu. De dag, Junterade, is nu hier. Daarvoor wil we God danken, en het loodjend en, willen dat nu in je bed doen. Himmlische Vader, dankzij voor de aangename tijd. Dankzij dat de dag te de raden ook nu nog hier is. Haar, ik bid nu een bijzondere wijs voor alle toehieren die nu om radio zijn in dit programma Hartje Welle. Schenk aan deze nood dat ze daar steen wordt en dat ze dit programma erkennen, dat deze aangename tijd in die we zijn tot aan zijn heil denkt. Haar, schenk je nood dat we dat ook erkennen dat de dag nu hier is, dat we de raden van die aannemen kunnen. Ik bid om dienen zeeën voor ons, die we dit programma reid maken. Ik bid om dienen zeeën voor alle toehieren, die dat nu zo zeer schlaagd zijn. Schenk aan de kracht, dat ze im Glauben naar die komen en die heil aannemen. Ik bid nu in besondere wijs voor die, wanneer nu zo zeer bedreigd zijn en niet weten wat ze nu doen zullen. Haar erbarm die, dat ze im Glauben naar die komen en de raden aannemen, wanneer du aanschenken wist. En dat dit dag nu voor aan hier is, dat diene leef aan raden wil en ook raden kan. Haar schenk aan die nood. Dat bid ik in Jezus in hem nomen. Amen.
1: Lieber Gott, uns fehlt die Zeit, seufzen wir in Hast und Eile. Wer ist heute noch bereit, dass sie mit anderen teile? Lieber Gott, die Zeit verstreicht, fängt dann knapp zu werden. Keinen wüsst ich, dem sie reicht, seine Zeit auf Erden. Herr, lass deinen weisen Schluss verstreichen.

Goedemorgen, yes. Allemaal vanuit tot zij dan wensheid die in Goedemorgen. Welkom hier. Du hierst Tim Koffer en Mate. En hier zijn we